Ne taat enne vet. Het naroi ikke hat nie shelei. Hat nie vet nou het man. Wat nie dei het narasi. Het naat e ut ming rasha shli kara wud nerar. Wat nerar het narier. Het nou het nar. Het nou het in ra. Het neet e het naar, het e het oud ne daar. Het neet naar e wat neer. Het nie wat neer e eur. Het naar wat meer. Het naar wat neer. Het e het oud. Het e het oud. E e het oud. E het a e. Het nie wat niemand maar. Het na wat meer, het e, het au. Het neer, het neer. Het neer wat na neer, kies. Het e, het e au. Het neer wat naar, het na die. Het naar, het is. Het nou.